Landvoorstand, er is nog niet lang hier. Trifft een junge Dame en verliert zich duidelijk in die. Und morgen